Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel T-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen. Die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen. Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Toch leuk om deze nog eens terug te horen. Stan Ridgway en Camouflage. En zo, vroege vogels, we heten je van harte welkom. We zitten terug samen hier bij Melinda FM. En tot 8 uur straks een kijkje waar we vandaag, morgen en de komende dagen terecht kunnen. Sorry.

Crowd House. Vandaag in De Haan, dan is het terug de wielerkoerse De Noen. De belofte en elite vandaag zonder contract gaan de strijd aan in een spannende avondcriterium. Hij deed van maar liefst 70 kilometer, verdeeld onder 35 ronden. De start wordt gegeven om 7:30 aan Café Pupje in de Grote Straat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

Smoke the Pain Away met Calvin Harris. Morgen start dus de feestelijke 30ste editie van de Sint-Henricus-kermis in Torhout. De aftrap die wordt gegeven met een heerlijke comedy night in de feesttent.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Zonnig met mogelijk enkele wolkenvelden nog in de voormiddag, maar aan zee maxima 31 graden. Morgen zonnig, hoge wolkensluiers, de maxima 30 en vrijdag wordt het zonnig met hoge wolkenvelden. Maar vrijdag tegen de avond is er wel kans op een lokale bui, mogelijk met onweer aan de kust. Vrijdag temperaturen toch rond 34 graden.

in the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

Rendezvous met Rob de Nijs. En vrijdag aanstaande organiseert Ferm Wattoe de allereerste lichtjesavond op de Bollaard in Wattoe. Vrijdag aanstaande vanaf 18 uur is er kinderanimatie, een spectaculaire ledact, een bezoek van Stitch en live muziek van Isongo en Turf. Frietjes, pannenkoeken, ijsjes en een gezellige bar. Daarmee wordt het een sfeervolle avond voor het ganse gezin.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

En vrijdag en zaterdag aanstaande wordt het Wiltura Sportpark opnieuw het decor van de Hoppefeesten. Er is een bruisende zomerfestival met muziek, sport en sfeer. Je kunt er genieten trouwens ook nog van optredens van Bart Kuijl en Gary Hagger.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Krijgt journalist Tim Leskroaat.
2: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
1: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Midden van de jaren 80, deze nog met King en Love and Pride. Welkom bij Melinda FM, de vroege vogels met Mike.

Zaterdag aanstaande trekt er dus een sfeervolle mini-parade door Oost-Duinkerken. De beroemde garnaalvissers te paard die stappen dan samen met de Koninklijke Harmonievrienden van de Brandweer Oost-Duinkerken richting Oost-Duinkerken-bad. Het is een unieke traditie met prachtige muziek en maritiem erfgoed voor jong en oud. Vanaf 17:15 zaterdag aanstaande aan het erfgoedhuis Bachtende Kuppen in Oost-Duinkerken. Daar maken wij dus een afspraak mee.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

We gaan naar Brugge, want zondag aanstaande wordt Brugge opnieuw hun decor dus voor de prachtige klassieke voertuigen tijdens de West-Brugge Classic Tour. Vanaf 10 uur tot 18 uur kunnen jong-oud genieten van een unieke rondrit met een indrukwekkende verzameling oldtimers. De start vindt plaats aan de Smedenpoort in Brugge.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag, morgen en vrijdag een beetje hetzelfde weertype. Wolken velden in de voormiddag. Temperaturen aan zee die schommelen tot 30, 31 graden. En vrijdag zelfs tot 34 graden. Maar vrijdag tegen de avond is er dan wel kans op een lokale bui vergezeld door onweer.

En vanaf vrijdag tot en met maandag aanstaande trapt stad Roeselare traditioneel de zomeropgang met Badjes Vierdaagse Feest in de stad. De Badjes zing je mee met je favoriete artiesten, score je koopjes in de winkelstraten en geniet je van een gezellige sfeer in de stad en waar je eigenlijk nog oude bekenden tegen het lijf kunt lopen. Meer informatie rond het programma roeselare.be.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Nog deze van Wim Lijs was op ons programma klaargezet voor jullie met Shout. De unieke sportieve uitdaging in het hartje van Brugge gaat zaterdag door met een keuze van 900, 1500 of 2100 meter zwemmen langs de mooie plekjes van de binnenstad. Het is een organisatie van langrijzwemmers.

Imagine Dragons en Kyo. Vrijdag aanstaande tot en met woensdag wordt de Kaai in Nieuwpoort de plek voor kermisplezier. Tijdens de kooikermissen verandert het Fonteinenplein dan in een gezellige ontmoetingsplaats vol lichtjes, muziek, attracties en lekkernijen.

zit je er eigenlijk op voor vandaag? We maken morgen terug een nieuwe afspraak vanaf 6 uur met de vroege vogels. Voor de rest, fijne dag en in het zonnetje, je weet wat je moet doen en graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust, tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
2: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
1: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft WePost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
3: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij WePost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
1: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen, maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken, na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen, is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6. Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

En op haar beste, goeie woensdagmorgen en welkom hier bij Melinda. Je hoort ze weer, de classics en ook de hits van tegenwoordig. 2 uur lang in de muziekdoos.

Eentje die volledig zijn weg is kwijtgeraakt en toch in onze muziekdoos is beland. The Price Cats en Andrea Love hoorde je net. En nu terug naar 1976. Elvis Presley en Moody.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Vandaag woensdag 24 juni bruist het centrum van de Haan van de wielersfeer tijdens de nonne koersen. Belofte en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannend avondcriterium van 70 kilometer, verdeeld over 35 ronden. De start wordt gegeven om 7:30 aan Café Pupje in de Grote Straat. Kom de renners aanmoedigen en geniet na afloop van een gezellige afterparty.

Bruce Springsteen, Hands and Glory Days. En dat brengt ons meteen bij het weerbericht, ons bezorgd door meteowart.be. Vandaag woensdag blijft het meestal zonnig, maar er is toch een tendens naar iets minder warm weer met maxima rond 24 graden in het centrum van het land.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, toen 17 jaar, werd in mei 2024 door de mannen in de struiken getrokken, terwijl haar vriend de hulpdiensten verwittigde. Eén dader die krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl de 2 anderen een lichtere straf krijgen. In Houthulst hebben kinderen van de lagere school zelfgemaakte naamplaatjes aangebracht op de grafstenen van de militaire begraafplaats. Ruim een maand geleden werden daar ongeveer 140 graven beschadigd en heel wat bronzen naamplaatjes losgerukt. Omdat nieuwe plaatjes individueel gegoten moeten worden, nemen de herstellingen veel tijd in beslag. In Ieper is gisteren brand uitgebroken in een fourragebedrijf op de industriezone. Vanuit de omgeving van de Zwaanhofweg was een grote rookpluim zichtbaar en in een loods sloegen vlammen door het dak. De brandweer die kwam massaal ter plaatse en het leek te gaan om een strobrand. In Blankenbergen zijn tientallen mensen samengekomen voor de gemeenteraad om hun kritiek te uiten op het verdwijnen van 4 strandbaars. Het stadsbestuur van Blankenbergen besliste dat er vanaf volgend jaar nog 9 strandbaars worden toegelaten in plaats van 13. En de uitbaters in Blankenbergen die vrezen een periode van grote onzekerheid door deze wijziging in het lokale strandbeleid. In Nieuwpoort zijn ondernemers samengebracht voor de 4e editie van de Avond van de Nieuwpoortse Ondernemer. Tijdens deze netwerkavond, georganiseerd met de Lokaal Economische Raad, werden de jaarlijkse awards uitgereikt aan ondernemingen die zich het voorbije jaar bijzonder hebben onderscheiden. Het initiatief in Nieuwpoort versterkt de lokale ondernemersgemeenschap. In Brugge blijft het Belfort vandaag gesloten voor bezoekers door de aanhoudende hitte. Gisteren werd een toerist onwel tijdens het beklimmen van de toren en het monument in Brugge gaat pas opnieuw open wanneer de temperaturen voldoende dalen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Ja, het is vandaag terug broeierig warm met veel zon. De temperaturen die lopen op van 33 graden aan zee tot 37 graden in stedelijke gebieden. Later op de dag is een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten. De wind die blijft meestal zwak en draait van zuidoost naar veranderlijk, terwijl aan zee een zeebries voor wat verkoeling zorgt. Vannacht blijft het dan helder en warm met minima tussen 18 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. De maxima die schommelen ook donderdag tussen 30 graden aan zee en 37 graden in het centrum.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Een uitstekend nummer uit 1986 van deze Michael Brown. En je hoorde Close to Perfection. Goedemorgen, mocht je er nu pas bij komen, dit is de Muziekdoos.

Petra met een nummer van lang geleden en ik leef voor jou. Paul Da Vinci, die kennen we nog van Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Maar in 1974 gaat hij nog een kleine hit te pakken. Laten we het bij klein houden. Hier is Paul Da Vinci, If You Get Hurt.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.

Fancy C en Feel the Love. Ja, de zomer is er en het is weer tijd voor de avondmarten aan de Belgische kust. Daar krijgt u in een mate van het mogelijke iedere dag een update van. Wel, nu vrijdag 26 juni is er avondmarkt in Bredene en dat gaat door op het Marktplein in de Kapelstraat van 17 tot 22 uur.

0: Meets Broadway.
1: De New York City Boy van de Pet Shop Boys brengt ons bij de spreuk. Problemen zijn er om opgelost te worden, niet om ze nog groter te maken dan ze al zijn. Ze zeg maar

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu

Eentje van Tears for en om af te sluiten vandaag 1971. Help, get me some help van Tony Ronald. Nog een fijne woensdag en tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Oostende wordt vandaag de nieuwe mijnenjager M940 officieel gedoopt. Het schip dat gisteren voor het eerst vanuit Zeebrugge in Oostende aanneerde, behoort tot een nieuwe generatie hypermoderne militaire vaartuigen. In Ieper is gisteren brand uitgebroken in een fourragebedrijf op de industriezone. Vanuit de omgeving van de Zwaanhofweg was een grote rookpluim zichtbaar en in een loods sloegen vlammen door het dak. De brandweer die kwam massaal ter plaatse en het leek te gaan om een strobrand. In Nieuwpoort zijn ondernemers samengebracht voor de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens deze netwerkavond, georganiseerd met de Lokaal Economische Raad, werden de jaarlijkse awards uitgereikt aan ondernemingen die zich het voorbije jaar bijzonder hebben onderscheiden. Het initiatief in Nieuwpoort versterkt de lokale ondernemersgemeenschap. In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe Huis van de Bruggeling. Het toekomstige gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen voor publieke diensten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen. Het huidige gebouw vlakbij het station van Brugge verhuist naar het vroegere ziekenhuis en woonzorgcentrum aan het Middenwaterpark. In Blankenbergen zijn tientallen mensen samengekomen voor de gemeenteraad om hun kritiek te uiten op het verdwijnen van vier strandbaars. Het stadsbestuur van Blankenbergen besliste dat er vanaf volgend jaar nog 9 strandbaars worden toegelaten in plaats van 13. En de uitbaters in Blankenbergen die vrezen een periode van grote onzekerheid door deze wijziging in het lokale strandbeleid. De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, toen 17 jaar, werd in mei 2024 door de mannen in de struiken getrokken, terwijl haar vriend de hulpdiensten verwittigde. 1 dader die krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl de 2 anderen een lichtere straf krijgen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Ja, het is vandaag terug broeierig warm met veel zon. De temperaturen die lopen op van 33 graden aan zee tot 37 graden in stedelijke gebieden. Later op de dag is een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten. De wind die blijft meestal zwak en draait van zuidoost naar veranderlijk, terwijl aan zee een zeebries voor wat verkoeling zorgt. Vannacht blijft het dan helder en warm met minima tussen 18 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. De maxima die schommelen ook donderdag tussen 30 graden aan zee en 37 graden in het centrum.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
1: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder werden er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%. Blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
3: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis geeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
1: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
4: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen er terug veilig uit is.
1: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Woensdagmiddag, net na Dirk Smeets met The Classics at Work, waren dat die van Madken. Ze wonnen met deze single hier een World Music Award en verkochten miljoenen singles. In België wilde het echter niet lukken en daarom brachten ze deze single al voor een derde keer uit, vooraleer het een hit werd. Trouwens, het origineel was van Frankie Valli and the Four Seasons uit, jawel, 1967.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Welkom in de show allemaal. Nu met van bij ons DJ Licious en Milo samen op plaat. Ze brengen Forever Young.

Alles wat ze muzikaal aanraakten in de jaren 90 werd binnen de kortste keren 24 karaat goud. Waaronder ook dus deze single hier, Larger Than Life. Dat waren die van de Backstreet Boys. En dit hier werd eind de jaren 80 de laatste grote hit van deze disco queen vanuit de jaren 70. Onder de beschermende vleugels van Stock Aitken en Waterman maakten ze deze fantastische plaat hier. Donna Summer, and this time I know it's for real.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De meest recente Meteor en Nooduitgang. En dit hier komt uit dezelfde muzikale stal als bijvoorbeeld Boney M en zelfs Milli Vanilli. Uit de stal van de Duitse producer Frank Farian natuurlijk. Gilles dit hier en Then May Shape Me.
1: Club de Wit, deze klassieke hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 24 juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten. In 1963 dan is er de demonstratie van de eerste videorecorder. Dat gebeurde allemaal in de studio's van de Engelse BBC. 1964. Dan is er op de Nederlandse televisie, meer bepaald in het programma De Nieuwe Oost van de AVRO, het televisiedebuut van komiek André van Duin. 1983. Sally Ride, de eerste Amerikaanse vrouwelijke astronaut, keert terug op de aarde. 1994. De regering van Guatemala en de linkse rebellen worden het in Oslo eens over de oprichting van een commissie die de schendingen van de mensenrechten moet onderzoeken. Het akkoord is een doorbraak in het vredesoverleg om een einde aan de jarenlange burgeroorlog te maken. 2004. In de Amerikaanse staat New York wordt de doodstraf afgeschaft. 2014. Tijdens een veiling wordt de in 1964 met de hand geschreven tekst van Like a Rolling Stone van Bob Dylan verkocht voor $2 miljoen. 2016. 52% van de Britse stemgerechtigden kiest in een referendum voor een Brexit, een uittreden op termijn van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Als gevolg van de uitslag kondigt premier Cameron zijn aftreden aan. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 24 juni.

0: De single Die on this Hill is een beetje op de terugweg in onze top 30, maar geen nood, geen paniek. Ze is hier al met een nieuwe single genaamd Material Lover. Shanna Spiro was dat.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Straks met de airplay van deze week eerst nog deze Nederlandse disco-funk-formatie met Alidis Hiddink als frontman en zeg maar boegbeeld van de band. Vooral populair in de jaren 80 met singles als daar waren Live It Up, I'm Specialized in You, Listen to the Man with the Golden Voice en natuurlijk ook niet te vergeten mijn persoonlijke favoriet van deze band, Endless Road.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

0: Een trio die absoluut kan tellen. Victor Laszlo, Maggie Reilly en Juliane Werding waren dat met Engel We Do op deze 24 juni. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Piet Caïf. De Britse gitarist bij de Kings, overleed in 2016, werd 66 jaar. En ook de Belgische zanger Claude Barzotti overleed op deze 24 juni. Dat was in 2023. Die werd dan weer 69 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Hoewel hij destijds geboren was in België, groeide hij vooral op in Sicilië, in Italië dus, waar hij door zijn grootvader werd opgevoed. Hij was geen goede student, enkel de muzieklessen interesseerden hem. En dat is wel duidelijk, hè. Claude Barzotti was dat, vandaag dag op dag overleden in het jaar 2023. Je hoorde Madame straks meer van die goede platen. Dat is voor deel 2 van Club De Wit op deze woensdagmiddag. Tot straks.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van

0: De Christelijke Vakbond.
1: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, noch met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
0: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
2: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
0: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Tom Chaplin, Tim Rice, Huxley en Richard Hughes groeiden alle drie op in Battle in East Sussex in Groot-Brittannië. Ze gingen naar dezelfde school en hadden dezelfde muzikale interesses. Vandaar dat ze deze band hier opgericht hebben in het jaar 1995. Keen was dat, met Band and Break.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze woensdagmiddag, nu met Baby Rexha.

De mannen van In Excess waren dat en Beautiful Girl, hopelijk vanavond Beautiful Voetbal op de televisie. En daar moeten deze hier voor zorgen. Vanavond om 21 uur zijn er twee wedstrijden. Zwitserland neemt het op tegen Canada en Bosnië-Herzegovina moet aan de bak tegen Qatar. Om middernacht om 12 uur zijn er ook twee wedstrijden. Marokko neemt het op tegen Haiti en Schotland tegen Brazilië. En laatste wedstrijden zijn die om 3 uur. Ook twee wedstrijden zijn dat. Zuid-Korea neemt het op tegen Zuid-Afrika en Tsjechië doet dat tegen Mexico.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Willy de Gieter, oftewel Willy Sommers en De Eerste Keer. En dit jaar was destijds de band waar een zekere Tina Charles haar eerste stappen zette in de muziekwereld. Je weet wel, Tina Charles die in de jaren 70 heel veel disco-hits heeft gescoord, solo dan wel. Dit jaar was haar eerste groep dus, 5000 Falls, brengen I'm on Fire.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: volwaardige opvolger destijds voor de wereldhit What Is Love? Hathaway was dat. And life will never be the same again op deze 24 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Trixie Whitley is jarig. De Belgische zangeres wordt er 39. Solange Knowles, de Amerikaanse actrice en ook zangeres, wordt er 40. En de zanger uit Hawaii, Glenn Medeiros, wordt er 56. Sissel, de Noorse zangeres, wordt er 57. En Richard Sven Krusp, de Duitse gitarist bij Rammstein, wordt er 59. Terrence Wilson overleed in 2021. Deze half Brits en half Jamaicaanse muzikant bij UB40 zou 69 geworden zijn. En John Isley, de Britse bassist bij The Dire Straits, 77. Patrick Moras, de Zweedse toetsenist bij Yaz, wordt er 78. En Mick Fleetwood, de Britse drummer en oprichter van Fleetwood Mac, wordt er vandaag 79. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse zangeres Syda Carrot. Die wordt er vandaag 66. Hier te beluisteren, samen met Michael Jackson, in de plaat I Just Can't Stop Loving You. Each time

0: In 1984 bereikten ze in Europa voor een eerste keer de hitparade samen. Aan de zijde van Dennis Edwards met de plaat Don't Look Any Further. Maar haar grote bekendheid kreeg ze in 1987 door haar samenwerking met Michael Jackson. Vanop de LP Bad in deze single hier, I Just Can't Stop Loving You. Cida Carrot is jarig vandaag. Ze wordt er vandaag 66.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom. Dit is Club De Wit.
0: Nu met Roxy Music nog eens op de radio. En Dance Away gaan ze brengen.
2: Yes.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

De half Roemeense en half Duitse producer Michael Gretzu. Dat is ook de man van de Duitse Sandra, de zangeres Sandra, bekend van I'll Never Be Maria Magdalena. En In the Heat of the Night onder meer, wel, dat is ook de grote meneer achter dit project hier. Enigma was dat, A Return to Innocence, oftewel, ja, simpelweg terug trouwen in het wit, nietwaar?

Tegenwoordig uit de kunst deze Nederlandse band hier. Ze bestaan dus niet meer, brengen geen nieuwe singles meer uit. En dat is eigenlijk wel jammer, want in de jaren 80 waren ze mega populair. Onder meer met de platen Een Kopje Koffie, Suzanne en deze klassieker hier in onze eigen moedertaal. Oude Liefde Roest Niet, dat waren die van VOF de Kunst. En met dit bommetje hier gaan we afscheid nemen voor vandaag. Hier is nog Liquid en Sylvie met Turn the Tide. Veel plezier bij de rest van de crew. Te beginnen zometeen tussen 2 en 3 bij Stef in Matinee. En wat mij betreft heel graag tot morgen. You have-

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het federaal parket gaat in beroep tegen de buitenvervolginstelling van 3 Nederlanders die verdacht worden van de vermeende ontvoering van de toenmalige justitieminister Vincent van Quickenborne uit Kortrijk. Ook van Quickenborne zelf gaat in beroep tegen die beslissing. In Ieper is gisteren brand uitgebroken in een fourragebedrijf op de industriezone. Vanuit de omgeving van de Zwaanhofweg was een grote rookpluim zichtbaar en in een loods sloegen vlammen door het dak. De brandweer die kwam massaal ter plaatse

0: en het leek te gaan om een strobrand. In Nieuwpoort zijn ondernemers samengebracht voor de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens deze netwerkavond, georganiseerd met de Lokaal Economische Raad, werden de jaarlijkse awards uitgereikt aan ondernemingen die zich het voorbije jaar bijzonder hebben onderscheiden. Het initiatief in Nieuwpoort versterkt de lokale ondernemersgemeenschap. De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, toen 17 jaar, werd in mei 2024 door de mannen in de struiken getrokken, terwijl haar vriend de hulpdiensten verwittigde. 1 dader die krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl de 2 anderen een lichtere straf krijgen. In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe Huis van de Bruggeling. Het toekomstige gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen voor publieke diensten zoals identiteitskaarten en rijbewijzen. Het huidige gebouw vlakbij het station van Brugge verhuist naar het vroegere ziekenhuis en woonzorgcentrum aan het Middenwaterpark. In Roeselare werd gisteren de reconstructie gehouden van de moord op 2 slachtoffers die vorig jaar om het leven kwamen. Vorige week vond al een reconstructie plaats van de moord op de vrouw van de dader. En de reconstructies die worden over 2 dagen gespreid door de omvang van de feiten.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Ja, het is vandaag terug broeierig warm met veel zon. De temperaturen die lopen op van 33 graden aan zee tot 37 graden in stedelijke gebieden. Later op de dag is een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten. De wind die blijft meestal zwak en draait van zuidoost naar veranderlijk, terwijl aan zee een zeebries voor wat verkoeling zorgt. Vannacht blijft het dan helder en warm met minima tussen 18 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. De maxima die schommelen ook donderdag tussen 30 graden aan zee en 37 graden in het centrum.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
1: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.
4: The next train will be leaving from platform 1.

0: Dan hadden we nooit dat probleem. Stop That Train. Het is een hitsingle uit 1983 van Clint Eastwood en General Saint. We zitten in het midden van een warme zomerweek. Je luistert Melinda FM. Straks om 2:30 een coole cocktailplaat. En Christophe Van Dam die trotseert ook de warmte. Hij is er straks om 15:45 met Hit Story.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

0: Jamiroquai en Cosmic Girl bij Melinda FM. Het is de populairste radio van de Midden- en de Westkust. Te beluisteren op FM en ook DAB Plus in West-Vlaanderen. En natuurlijk ook via onze app de warmterecords die sneuvelen.
1: Het is zomer.
0: En ja, dan is er iets magisch, hè. Op een zomeravond waarop de zon langzaam ondergaat en de temperatuur eindelijk aangenamer wordt. Alhoewel, dan lijkt alles even wat rustiger. Dat is een moment om echt te genieten.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Single van een tweetal jaar geleden van Coldplay was dat. Afgelopen weekend las ik in de krant dat Rod Stewart wat worstelde tijdens een optreden in Utah. Hij was zichtbaar vermoeid. De zanger was lang niet zo actief als anders. En op foto's achteraf was onder meer te zien dat de zanger al zingend leunde tegen een paal. En ook kreeg hij tijdens het concert extra zuurstof toegediend. Op een gegeven moment deed Rod Stewart zelf teken naar een medewerker backstage. En vervolgens kwam er al snel een tweede crewmedewerker naar hem toe met een zuurstoffles om de zanger zo extra zuurstof toe te dienen. Ja, Rod Stewart, ondertussen ook al 81 jaar

0: Ik las ook nog in het artikel dat eerder deze maand Rod Stewart een optreden annuleerde wegens gezondheidsproblemen. En daar waren de fans echt niet gelukkig mee. Ze waren teleurgesteld. Ja, 81 jaar. Rod Stewart nog eens en Baby Jane.
1: De cocktailplaat.
0: We zetten ons op een terrasje en we kijken naar de ondergaande zon. En wat hoort daarbij? Iets fris misschien, maar ook een lekker wijntje. Daar kunnen we van genieten. En dat doen we nu ook met Barry en Eileen. Dit is

warmen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: My Life. En Christophe Van Dam, die heeft ook de warmte getrotseerd. Hij is er alweer.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Karen Woodward, Sarah Dellen en Siobhan Fahey vormden in 1980 de Britse meidenband Bananarama. Een naam die ontstaan is uit de titel Pajamarama, een nummer van Roxy Music. De beste zomerliedjes herinneren je immers aan je jeugd, wat je in de zomer deed, hoe de eerste zoen was of hoe het was om met je ouders weg te gaan. Aldus Sarah van Bananarama. De hit Cruel Summer uit 1983 is zo'n zomerliedje. Alleen heeft deze een bitterzoete smaak. Het gaat immers over een zinderend hete zomer waarin je verlangt naar iemand en de tijd veel te langzaam wegtikt.

volop. We zitten in code oranje en dan horen daar ook wel mooie zomerplaatjes bij. Juanes was dat en Bombay Stereo met Muérdeme. En daarvoor zat nog de immer populaire Aaron Blommaert met Beter Zo. Straks om 5 uur de Turbulentieshow, om 4 uur de Spits met Jan Snel. En zometeen muziek en informatie met Luc Delie in de Rotonde. En morgen vanaf 2 uur, dan doen we het graag terug opnieuw. Een nieuwe zomermatinée hier bij Melinda FM. Geniet nog van deze woensdagnamiddag. En ik heb voor jullie nog deze mooie plaat van René. Hi.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Toto en Afrika. Een land waar het ongetwijfeld ook wel heel warm is, net zoals bij ons. Dus zoek op tijd de verkoeling op, mensen, en laat jullie niet verrassen. In ieder geval, welkom bij de Rotonde op woensdag.

Ik kan mij perfect voorstellen dat niemand aan het meedansen is met dergelijke muziek van Too Unlimited met deze temperaturen en misschien wel verstandig ook. Dit was No Limits. Later dit jaar mogen we eindelijk een nieuw album verwachten van Angèle. Haar laatste dateerde al van 2021 en heette Non On 5. Met het nieuwe album gaat Angèle een andere weg inslaan, namelijk de techno- en electrowereld. Een voorproefje kregen we al met Dietleu en we mochten al proeven van What You Want, een duet met het Franse electroduo Justice. Hoe het zal ontgaan worden bij de fans, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Dit is Arno en Melanie.

Voor alle duidelijkheid, zij heeft niks te maken met de hamburgerketen Amy McDonald en This Is Life. Zin in een sportieve uitdaging aan zee? Schrijf je dan in voor de Paint Factory Beach Run in Zeebrugge en beleef een unieke loopervaring op het strand. De locatie is Badengebouw, Zeedijk 1 in Zeebrugge en inschrijven kan nog tot en met 1 juli. Wat mag je verwachten? Een Kids Obstacle Run tot 12 jaar, een 4 en 8 kilometer beach run vanaf 12 jaar, een gevarieerd parcours met een mix van vergaard terrein, los zand en stevig strandzand. Ideaal voor zowel de recreatieve loper als de ervaren sporter. Iedere deelnemer ontvangt een pak heerlijke Brugse pannenkoeken. Voor elke deelnemer schenkt Olympic Brugge 1 euro aan ALS Liga Vlaanderen. Alex Warren. Wow.

0: kiss down the road.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

Robert De Niro is waiting, al dus Bananarama. Bpost zette grote stappen om de band tussen postbode en klant weer op het niveau van vroeger te brengen. Want vroeger kende iedereen zijn postbode en werd er wel eens een klapje gedaan. Nu zal Bpost voortaan via de Bpost-app laten weten wie je pakken zal afleveren, dus de naam van de bezorger zal op de app te zien zijn. Zo hopen ze de eerste stap te zetten om de band tussen postbodes en klanten weer te versterken. Een goede zet, volgens ons.

Iets wat we absoluut kunnen missen met deze temperaturen, vonken en vuren van Clouseau. Zin in een magische zomeravond aan zee? Kom dan op zaterdag 4 juli naar Middelkerke voor een spectaculair vuurwerk boven de Noordzee. Om 23 uur wordt de hemel boven het strand ter hoogte van het Silt gevuld met schitterende kleuren en indrukwekkende lichteffecten. Mis het dus zeker niet, want de toegang die is volledig gratis. En dit is muziek van Tommy Cash.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

Little Kids in America van Kim Wilde. En daarvoor moesten we alweer terug naar 1981. Meer dan 7000 afleveringen verder neemt Ben Krabbe afscheid van het programma Blokken op de VRT. Hij laat daarmee zijn 40-jarige tv-carrière vallen en zal zich vooral nog actief bezighouden met zijn muzikale carrière. Want Ben is nog altijd steeds de vaste drummer van de Kreuners en staat deze zomer nog een 20-tal keren op het podium met de Philips, een band met Jan Houtekiet en Bert Embrechts. De opvolger voor Blokken wordt Sven De Leijer, die we vooral kennen van Hotel Romantiek, Vrede op Aarde en Donderen in Keulen. De overgave wordt verwacht vanaf september 2027. En wij hebben nog een duo voor jullie, Bazaar en Pommelien Thijs.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Blankenbergen zijn tientallen mensen samengekomen voor de gemeenteraad om hun kritiek te uiten op het verdwijnen van 4 strandbaars. Het stadsbestuur van Blankenbergen besliste dat er vanaf volgend jaar nog 9 strandbaars worden toegelaten in plaats van 13. En de uitbaters in Blankenbergen die vrezen een periode van grote onzekerheid door deze wijziging in het lokale strandbeleid. In Ieper is gisteren brand uitgebroken in een fouragebedrijf op de industriezone. Vanuit de omgeving van de Zwaanhofweg was een grote rookpluim zichtbaar en in een loods sloegen vlammen door het dak. De brandweer die kwam massaal ter plaatse en het leek te gaan om een strobrand. In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe Huis van de Bruggeling. Het toekomstige gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen voor publieke diensten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen. Het huidige gebouw vlakbij het station van Brugge verhuist naar het vroegere ziekenhuis en woonzorgcentrum aan het Middenwaterpark. De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, toen 17 jaar, werd in mei 2024 door de mannen in de struiken getrokken, terwijl haar vriend de hulpdiensten verwittigde. 1 dader die krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl de 2 anderen een lichtere straf krijgen. In Brugge blijft het Belfort vandaag gesloten voor bezoekers door de aanhoudende hitte. Gisteren werd een toerist onwel tijdens het beklimmen van de toren en het monument in Brugge gaat pas opnieuw open wanneer de temperaturen voldoende dalen. In Nieuwpoort zijn ondernemers samengebracht voor de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens deze netwerkavond, georganiseerd met de Lokaal Economische Raad, werden de jaarlijkse awards uitgereikt aan ondernemingen die zich het voorbije jaar bijzonder hebben onderscheiden. Het initiatief in Nieuwpoort versterkt de lokale ondernemersgemeenschap.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Ja, het is vandaag terug broeierig warm met veel zon. De temperaturen die lopen op van 33 graden aan zee tot 37 graden in stedelijke gebieden. Later op de dag is een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten.

0: De wind die blijft meestal zwak en draait van zuidoost naar veranderlijk, terwijl aan zee een zeebries voor wat verkoeling zorgt. Vannacht blijft het dan helder en warm, met minima tussen 18 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm, met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. De maxima die schommelen ook donderdag tussen 30 graden aan zee en 37 graden in het centrum.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...
2: Imojo, Imojo, Imojo.
3: Melinda FM, 45, Jan Snel.

Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Aha, uit het Hoge Noorden. Zaten we daar maar op dit ogenblik. Het zou er misschien wel wat koeler zijn. Trouwens, ik heb nog heel wat nieuws over de warmte, wat we allemaal kunnen verwachten. Straks kijken we eens wat het weer ons brengt de komende dagen. We hebben Studio 2 zonder airco, nu maar omgeruild voor Studio 1 met airco. En hier krijgen wij het ook warm van Sabrina Carpenter. Manchild, zo heette deze. Goedemiddag, welkom erbij.

Bij de Spice Girls was er zelfs eentje bij die echt wel kon zingen hoor. Melanie C hier met Bryan Adams. When You're Gone. Het nieuws van de dag is dat Ben Krabbe na volgend seizoen gaat stoppen als presentator van het tv-programma Blokken. Hij zal dan na 33 seizoenen en meer dan 7000 afleveringen afscheid nemen van de dagelijkse tv-quiz. In september volgend jaar neemt Sven de Leijer de fakkel over. Er is nog niet bekend wat Ben Krabbe zal doen na zijn afscheid, maar die mens is dan 64 jaar. Tijd om op pensioen te gaan, zeker. Te genieten van het leven, zoals dat heet. Snelle, geen familie.

Freemason met Uninvited. We zagen hier een artikel verschijnen dat het zelfs te warm is voor een bikini. En die hitte lokt nieuw publiek naar het naaktstrand van Bredene. Ik dacht bij mezelf, ga er ook eens kijken. Maar misschien is dat de verkeerde uitdrukking.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension.
1: Uit 1988, dat is heel lang geleden, ik ga het niet uitrekenen. Het is te warm daarvoor. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen vandaag. Hou u vast, temperaturen tot 31 zelfs hier bij ons aan de kust. Morgen 30 graden, volop zon. Vrijdag licht bewolkt, als ook zaterdag. Zaterdag zou het ietsjes koeler zijn, 25 graden. Zondag zie ik een donderwolk staan, 23 graden. Maandag 21 graden, dinsdag 19. En vanaf woensdag terug volop zon en 23 graden. Ken je deze nog? Het is ook alweer van een tijd geleden. Wings!

Rob de Nijs met een ode aan Bol. Als u denkt dat het al extreem is hier bij ons. Wel, 45 graden in Spanje, alcoholverbod in Frankrijk. Heel Europa zucht en kreunt onder een extreme hittegolf.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu

Het waren die van Yellow, I Love You. Vanaf vandaag woensdag tot en met vrijdag 26 juni wordt de volledige werfzone van de Spermaliestraat in Middelkerken afgesloten voor alle verkeer. Dat is ook het geval voor het kruispunt met de Tijl-Uilenspiegelaan, waar enkele putdeksels moeten worden opgehoogd. Aan de bewoners wordt gevraagd om hun voertuig uit de werfzone te verplaatsen voor vandaag woensdag 24 juni om 6 uur. Dus als jouw wagen daar nog staat, dan vrees ik het ergste. Ik neem waar.

André Hazes Junior en Robert van Hemert was dat nog met Samen uit, Samen thuis. Wij gaan naar huis. Veel plezier met de collega's. Graag tot morgen om een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboeren uit Waardamme, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting vandaag in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan, omdat hij zijn ex probeerde te electrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
2: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
1: Het assisenproces start in september. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken, maar het liep al snel fout. Alle hulp kwam ook te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
3: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen, maar we zien als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
1: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met ebola. Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. En het seizoen daarna zijn enkel thuisfans weer welkom. Aanleiding is de match op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag al iets minder warm tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Dit mogen we een klein beetje gaan beschouwen als echt een romantische plaat. Wat kan er nog mooier zijn? I Just Die In Your Arms, dat was Cutting Crew. En daarmee hadden ze een absolute nummer 1 hit in de hitparades van 1986. Hoi, het is warm, hè?
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: En zo werd er trouwens gedanst in de discotheken in de jaren 90. Om heel precies te wezen 1993. Culture Beat met Mr. Vain. Zometeen in die turbulente show de Eendasvlieg van Kelvin Little met Turn Me On. Maar eerst Freek van Rooij.
1: Ik ben

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Het eerste jaar trouwens dat ze met een gat in de prijzen zijn gevallen, want ze behoren de dag van vandaag onder het motto Houd van oud in die turbulente show. Het was Show Wadi Wadi en Under the Moon.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

krijgt op woensdagmiddag via 107.2, 107.8 en ook wereldwijd via www.melindafm.be. En dan kan hij samen genieten naar de geluiden van Meat Love en het doet anything.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
2: We denken dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
1: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. En door die hitte mogen treinen ook minder snel rijden. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk mogen tot en met zaterdag maar 170 km per uur in plaats van 300 km per uur rijden. En dat telkens van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel beslist. Die wil daarmee voorkomen dat de bovenleidingen door de hitte beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn code rood verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen, 14 meer dan vandaag. Intussen nemen ook heel wat organisatoren van evenementen maatregelen. Op dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend komen er extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
1: Het Assisenproces start in september. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze verloor die in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's en

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Wel

op Radio Bruist. Melinda FM op 107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen via DAB+. Of wereld.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne in Frankrijk is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel. Hij mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde.

0: negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
1: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 PM. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.